Kijk je moeten, kijk je moeten. Dan zou je het paar ik aan akkoorden. Akkoorden. Die moeten gaan we zwaar moeten. Maar dat is niet voor aan.